0: Du hörst die Bi.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag.

0: Der Bruckler FM hat jetzt auch Instagram. Instagram.com/derbrucklerfm.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Live, cool, Proklick, der Prokla FM.
2: Galopp.